Vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Asto een tip van de NIJs-redactie of een berjocht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contacten.

ergeren ze al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: 3 uur, Etje Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

lêste nijs uit de Fryske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, met RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de tweede wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Te midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zie je nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze dat wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

Uifgen. En de jorn geeft voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei bij Uifgen. Zie je, Gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

En ze had goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schette hij ze met haar gat.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek voorbij een noffelijk bakje koffie. De eerste tien muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

Voor stoofwitten wat er te dwaan is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De muziek die Sto Jerre worst. Alle dagen op Radio Spannenburg.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Freed, om 6 uur.

Ik ga naar huis.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

en Egres Hall op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske Muziek. Snijnt te woon om 8 uur en snijnt te midden om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: wie één ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
1: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
0: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Henrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
2: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
0: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Resalesman.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuite regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekend. Sneun om 15:30.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of geen.

0: Want ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En zo ja, op zoek naar, naar eventueel mogelijk slachtoffers zonder de pijn.
1: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
2: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
1: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongetje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren.

0: Vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok. Uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Axel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijemeerden.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijsreportages Het Waar. En ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl. Ja.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden.

0: jezelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
1: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Kinnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Greensalesman.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Fries en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het.

0: een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Sitke maak op een jouwer. Zit hij ook goed?
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om

Sto een tip van de NIJs-redactie of een berjocht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contacten.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Twarresnij van de Moanne om 12 uur.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio Spannenburg. 100 lieben glazen globen.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Taghi in de EBI in Vught. Taghi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Maar een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.

Ekkeres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Maar een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit die ook goed.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend, met leuke onderwerpen, juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

en ik kijk naar je gezicht. Nu nog lig je naast me en je ogen zijn nog dicht. Na vandaag zul jij niet meer bij me zijn. Er is iemand

uren zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: Greensalesman.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneun om 10 uur.

Voor Stalwitte wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim 1 jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: GreenSalesBaal.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. GreenSalesBaal.nl. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en Toosje om 6 uur.

Bivin het mee stil te krijgen, leidt de massa hysterie voort op de loer.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
2: Om het weekend extra goed te beginnen.

ja, zeker. Dikke hit van de Baltimora en de Tarzan Boy. Het is nog een minuut en Nieuwshuizen. We begonnen maar een dikke hit van Na Vlak of Seagulls. I Ran So Far Away. En kijk dus, de Baltimora en de Tarzan Boy. Ik wens je een hele goeioen. Je luistert naar Radio Spannenburg. Nou maar je Siepstoorzender Eltse Vredioen tussen Zuizen en Nachten op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen. Momenteel nog een minuut en Nieuwshuizen. Dus op deze 12e juni van het jaar 2020. Ik wens je een hele goeioen. Dit is hem tot de klok van 8 uur. Siepstoorzender Eltse Vredioen tussen Zuizen en Nachten op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen. Mooie goeie muziek, leuke programma onderwerpen. En natuurlijk ik het laatste nieuws uit dien regio. Wat hebben we al op programma staan? We zullen gaan nemen een cut in het waarbericht dat het waar dat voor dit komende weekend. Nou ja, dat liep net zo raar. Samen met 10, dus de meer oor. Rond Jelverson werd na je muziek uit de categorie Now Music Friday. Een top 3 van 1 artiest hebben we veel geleerd. En 3 nummers achter elke rol van 1 artiest. En welke artiest dat is, dat jij samen met 10. En nooit nice van Salon hoor ik in week weer. Waarom? In het eerste nooit een top 40 lijst uit het verleden. Deze week de lijst van Wieke 24, Njontje 83. En dan draaien we zoals altijd de nummers 10 tot en met 1 uur. Die lijst deze week dus van Wieke 24, Njontje 83. En tussen doen natuurlijk de goeie muziek die je van u zwendt binnen hier bij Radio Spannenburg. Zoals deze van Jiren en The Reflex. Ik wens je gewoon een goeie. En ik alvast een heel goed weekend. Radio Spannenburg, nou mooi. Jiren en The Reflex.

Wat een goede plaat, Normaal. En Steven Paul, uiteraard in van nou vinyl 44 toeren. En dit is 20 minuten Oeshuizen. En wij gaan nou een inkomenbericht op onze website radiospannenburg.nl bij Nijs uit de Frieske Maren. Momenteel binnen de nepagenten actief in de Jouweren. Op dit moment binnen de nepagenten actief in de Jouweren. Zij vegen onder meer yield sieraden of om een bankpest bij hun in bewaring te gaan. Of om de ramen en dwaren te sluiten in verband met verdachte personen. Dit klopt net. De politie roept om absoluut net iepen te dwan en direct in het water bellen als ze jou benaderen. Dus wij zijn behoeden, er binnen momenteel nepagenten actief in die oude middenlijst op onze website radiospannenburg.nl bij Nijs uit de Frieske Maren. Wij gaan terug met het waarbericht voor dit komende weekend. Het weekend stiet we verder door, het is weer vreetejoen. En dat betekent dat hier natuurlijk verder het waarbericht. Dus even zien wat het waard doet voor dit komende weekend. Joet vreet wie op zich een prima dooi, de temperatuur een oerdooi, die looise rond een 16 graden. Ja, we hebben aardig wel wat vetter gewoon Joet. Van Joen, dan iedere keer en daar nog een buitje. Maar daar ben ik droge momenten van oude tolen voeren, klaart het op en dan geven we een monsneun. Monsneun, oerdooi, ik een graad als zandje op de klok. Ik geef en daar kans op een buitje. De wind die held ik nog steeds aardig rond. Dat is een westenwind, een windkracht voor jouwer. En dus mon ik hier en daar een buitje. Maar ik genoeg die het ver de zinnen. Dan geven we nu de snijns. Snijns ik zandje graden op de klok. Zat het nou stiet, dan is het de snijn de hele dag droeg. Ik werd hier het ver de zinnen. Maar het is dus net heel erg warm. Prima temperatuur, een zandje graden. En de wind komt ik weer uit het noordwesten. En is een windkracht voor jouwer. Dan geven we nu de manjes. Manjes, ik werd zandje graden op de klok. Ik hier en daar kans op een buitje. De wind komt uit het noordwesten. En is een windkracht voor jouwer. Dan weer wat hakken om de tiertjes. De tiertjes dan giet de temperatuur weer ietsjes omheen. Een graad als 22 krijgen we dan. Ik de wind komt uit het zuidwesten en is een windkracht draaien. Tiertje ik de hele dag droeg en ik ja, heel volle tiert verder zinnen. En dan in de zinnen wordt het ik wel lekker warm. Een graad is als 22. En dan zullen we dus even nooit de vooruitzichten. Dit weekend een graad als zandje en hier en daar nog kans op een buitje. En van nou tiertje wordt het weer een stik warmer. En zat er nou op de vooruitzichten liek het ja, van nou vreed zonnen 20 graden op de klok. Dus dan wordt het wel lekker zweten buiten. Maar eerst dus dit weekend nog een graad als zandje. En van nou, nou het weekend, dan wordt het dus weer warmer. We moeten het maar in de gaten horen. De warmer van de Radio Spannenburg kennen volle meer hoe vertellen. De warmer van de Radio Spannenburg. Jan Lokke van Ommen, die belt even niet tussen Jochen en Elven. Bij de gezellige Sneutemolf, het uitgebreide waarbericht. Of bij de man van afslag maandag, Eltse Snijtjoen tussen 8 en 10. Die hekken de laatste nice en het uitgebreide waarbericht van jou. Samen met die in de rond Jouwersson, Nijmuziek uit de categorie Now Music Friday. We zullen zeggen een indie lijstje en altijd nog een leuke Nijmuziek uitkomen. En dat moet zeker goed komen. Eerst muziek van Linda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Njontje 88, een goeie.

Easy Easy van over 44 toeren. Hels bij Elsje bij Radio Spannenburg. Ik wees je gewoon goeien. 12 minuten door Jalverson. En wij gaan terug met nieuwe muziek op de Freetune. Elste week rond Jalverson hebben wij nieuwe muziek uit de categorie Now Music Friday. Deze week geven wij nieuwe muziek van Michelle Davina. Hogendoorn, bekend als haar artiestennaam. Davina Michelle natuurlijk. Het is een Nederlandse zangeres en YouTuber. Momenteel 30 jaar oud en Wenneton Nieuwekerk aan de IJssel. Ze is bekend worden toch de streamers. En ze is letter solo vierde ging. En zetten ze Jut een nieuwe single lanceert. Monstiet ze trouwens een keer in Utrecht. Om Jelve Toleven in de midden in het park Transwijk. Dus voor jou daar naar voor mij binnen op elkaar te krijgen. Maar zetten ze Jut een nieuwe single het ze lanceert. En dat je het Would I Be Friends With Me. Nieuwe single Jut is uitkomen dus. En voor het eerst jaar hier bij Radio Spannenburg.

Nieuwe muziek van Davina, Michelle en Would I Be Friends With Me. Na je weken rond jouwe zon ver nieuwe muziek uit de categorie Nieuw Music Friday. Zo is een nieuwe muziek op vreed, maar dat is hetzelfde natuurlijk. Samen geven we toch nu onze website radiospannenburg.nl bij de agenda pagina 7 wat het te beleven valt in onze regio. Eerst deze dikke hit van El Pavil. Dit is Big in Japan uit 1984.

Opaville en Big in Japan. Het is 20 minuten verzonnen. En wij gaan terug naar onze website radiospannenburg.nl. Bij de agendapagina zijn alle uitgintips, alle leuke dingen wat het wan is in onze regio. Iedere week is hier een verse uitgeersagenda. Vaar die kleren. Mail in uitgintips naar info@apenstaartje radiospannenburg.nl. Zodat wij dat herkenbaar kennen we op de website en op de radio. We gaan eerst naar de dwarpsfeesten daar, want in onze regio het stikt van de dwarpsfeesten. We gaan eerst naar Bantegeer. Feestweek Bantegeer is dit 4 dagen lang in het teken van sport, spel en muziek. Van woensdag zie je tot en met 14 juni 2026 vinden in Bantegeer de jaarlijkse dorpsfeesten plaats. De organisatie heeft een programma samengesteld voor activiteiten voor jong en oud. Ja, dat is dus vanaf woensdag op gang en wij gaan even zien wat er joen op het programma staat. Vrijdag 12 juni begint de joen met de Friese pubquiz, gecombineerd met het moordmysterie thema. Letter op de joen volgt er een optreden van de Bounty Hunters. De sneust in traditioneel in het teken van de playback show. Deelnemers brengen Friese nummers ten gehore en uitrennende loopacties. Nooit ouderin is er verzorgd DJ Marcel de Roy muziek in de feesttent en dat knalt er wel los. De feestweek wordt snel afsluiten met een tentdienst. De fietsoptocht voor Ben en een familiedag met diverse activiteiten, muziek en vermaak voor het hele gezin. Dat is dus in Bantegeer dit komende weekend. Dan gaan wij naar de overkant van de gemeente naar Haskerhorne. Die hekken dwarpsfeesten. Haskerhorne stiet 11 tot en met 14 juni in het teken van de jaarlijkse dwarpsfeesten. Dit jaar het evenement met een bijzonder tintje, omdat de feestcommissie haar 64-jarige bestaan viert. Vrijdag 12 juni start de peuterochtend. Dat we dus van de mon letter op de dag. We de inwoners kunnen deelnemen onder midden met koffie, speeltjes en een ontmoeting. Ik stiet er bingo op het programma in. Daarin van de midden verzorgen jongeren optredens tijdens de Show Your Talent. Gevolgd door de playback optredens van de Merikamp teams. De joen wordt afgesloten met live muziek van onder meer Gaatse Bosma. En een dansjoen met de Disco Flash. Op sneeuw 13 juni worden er speeltjes voor basisschoolen bijeenhouden. In de midden vindt er een Merikamp plak. Voor jonge muziekers is er een ballonvouwer aanwezig. Joens treedt de coverband lead op in de feesttent. De dorpsfeesten eindigen hier op snel 14 juni mijn tentdienst. Kijk dus in Bantegeer dus muzikaal begeleid toch het muziekkorps Excelsior. Dan gaan we naar Wat Zijn. Het Wat Zijn Weekend brengt 3 dagen feest naar Wat Zijn. Het jaarlijkse Wat Zijn Weekend vindt plaats op vrijdag 12 tot en met 14 juni in de Loswal in Wat Zijn. Het feestweekend biedt 3 dagen lang activiteiten voor verschillende doelgroepen aan. Vrijdag begint het kinderontbijt om 8 uur. Mijn bennenprogramma tot 3 uur. En om 7 uur van jou start de pubquiz daar in Wat Zijn dus. De jongen wordt afgesloten met optredens van Jelle B. En de meesters van nou Jan van Jochenen tot 1 uur. Jongens is de live muziek. Dan gaan we naar morgen sneeuw daarin Wat Zijn. Op sneeuw start de dag om 9 uur. Heel Wat Zijn in beweging op het programma. Inclusief ontbijt voor deelnemers van 60 hier en ouder. Jouw het waan begint de zeskamp voor deelnemers van Autolof hier in de midden verzorgd Herman van Doren het matinee. En vanuit Njoggenoeren treedt de band PPM op. Zoals Snijn begint de kerkdienst om 11 uur. Daarna gevolgd door een bingo om Jouwetwaan. Het weekend werd ik afsluiten door een martinet door Bertus Sipma. Vanuit Jouwetwaan. Het Wat Zijn weekend dus. Dus ik hartstikke leuk. Dus voor jou daarin en ooit Wat Zijn. Haskerhorne of Bantegeer. Nou ja, er binnen het dwarpsfeesten. Dus kinder op los zoek ze. Dit komende weekend. Het werd op zich mooi waar. Dus dat belooft volle goeds derde. We gaan eerst via de mooie stikje muziek en Samantien de top 3 van Ian Artiest. Treinemers achter ook een van Ian Artiest. En welke artiest dat is, dat jij Samantien. De muziek van Three Doors Down. En dit is Kryptonite op jouw favoriete radiostation, Radio Spannenburg. Jawel! Jawel!

Yes, daar begint het weekend extra goed. Mooie muziek van Three Doors Down en dit week Kryptonite. En vijf keer terug, mooi de top 3 van Ian Artiest. Elze week rond de kwartier van hebben wij 3 nummers achter elkaar van Ian Artiest. Deze week geven wij nu Creedence daar. CZR, Creedence Clearwater Revival. Het wie een Amerikaanse rockband die zijn heegtierde dagen kende in de periode van 1968 tot en met 1972. De bezetting bestond uit zanger en gitarist en songwriter John Fogerty natuurlijk. Samen met zijn broer Tom Fogerty, Stu Cook en Doe Clifford. Ze zijn actief sinds zijn jongetje. Zon en zegter. En vooral dus in de jaren 70 heel volle verschillende hits aan. En wij beginnen nou 3 nummers achter elke hoorn van hun draai. En we beginnen op plakje nummer 3. Mooi Creedence Clearwater Revival uiteraard. En dit is nummer 3, The Green River.

CCR in de top 3 van Unit East. Dit weer nummer 12, de Sweet Hitchhiker. Creedence Clearwater Revival in de top 3 van Unit East. We gaan opnuiten Nijs van Zalnoeren. Naar de klok van Zalnoeren. Binnen wij de weer naar de laatste Nijs uit binnen- en buitenland. Dan binnen wij de weer vanuit de studio Jorien Wiekelhooi. En dan draaien wij de top 40 lijst uit het Verlienen van Wieke 24, Njontje 83. En dan draaien we de nummers 10 tot en met 1 uur die lijst. Deze week dus van Njontje 83. We gaan nog hier nummer 1 van Creedence Clearwater Revival in de top 3 van Ian Artiest. En jawel, dat hoor je mij Proud Mary natuurlijk. Ik maak het toch Ike en Tina Turner. En dit is het origineel van Creedence Proud Mary dus in de top 3 van Ian Artiest. En dit is nummer 1.

tussen jij op mij, hoe jij op het schip

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Mariette Krol met het NOS Journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1,000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150... ...1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steef Bouwman.
2: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
1: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
3: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
1: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
4: Om het weekend extra goed te beginnen.

0: En dit soort muziek, daar kan ik de hele dag wel aan luisteren. Echt, de hele dag wel, dat meen ik echt. En dan hoef ik hem er ook niet af te draaien en denk van, godverdamme, dat is het tegendeel, hè. Dit wordt duizenden liever als je geen bezender rommelt.
1: Up in the morning, je wordt wakker op een morgen. If you hear work late, en je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table, en je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je

nacht. Bedankt Harry Slinger, mooi drukwerk en schijnen lig je op mij. Daarvoor Black Sabbath en The Paranoid. Het is 9 minuten nu zijn op deze 12 juni van het jaar 2026. Je luistert naar de streek om erop RTV Spannenburg. Nou mooie Siepstoorzender Eltse Vretioen tussen 6 en 8 op jouw radio om het weekend extra goed te beginnen. Mooie nou in het 12 uur de top 40 lijst uit het Verlinen. Deze week draaien wij de lijst van week 24, Nuntjen 83. Zoals altijd draaien wij aan de nummers 10 tot en met 1 uur deze lijst. Deze week dus de top 40 lijst uit het verlinen van week 24, Nuntjen 83. En wij beginnen aan op plakje nummer 10. Maar er zitten natuurlijk ook nog 30 andere nummers in. Daar geven wij een hut toegene wat er nog meer in deze lijst zit. Savina waard nummer 11. The Stars on 45 en proudly presents The Star Sisters. Nummer 12, even Jimmy Cliff en Treat the Youth Right. Doe maar en één nacht alleen. Nummer 16, Santjen Weaver, Rod Stewart en The Baby Jane. The Eurythmics en Love is a Stranger. Nummer 19, The Dolly Dots en Money Lover 22. The Forest en Feel the Need. Nummer 24, Tracy Ullman en The Breakaway Season 20. Arne Janssen en Lasty Girls. En Julie, nummer 28. The New Edition, The Candy Girl, nummer 30. The Bee Gees, Stenerikin, My The Woman In You, 32. Peter Toss en Johnny B. Good, 33. 34 wie verder Frank Boeiengroep en Linda. 37 wie verder Boys Town Gang en Just Camp Help Believing. En nummer 40 wie verder Hot Chocolate, What A Kind Boy, You're Looking For A Girl. Nummer 40 in deze lijst. En wij beginnen lekker op plakje nummer 10 in deze lijst. Mooie jawel, muziek van Toontje Lager. En stiekem gedanst uit Nuntjen 83, week 24. Dit is plakje nummer 10 in de lijst. En ik wees gewoon Goeioen Radio Spannenburg. Nou mooie Siepstoorzender, het is 11 minuten Noosan. En dit is plakje nummer 10, Toontje Lager. En stiekem gedanst.

Nummer Jochen, wie voor Nena en Noor getrouwd. Deze noting, dat wie ik nummer Jochen en Son wieken in de lijst van Njontjen. Trouw 83. Nena, het is een beter bekend Gabrielle Susanne Kerner. Beter bekend onder haar artiestennaam Nena. Het is een Duitse zangeres. Nou, dat zou je net zeggen. Actief in de popmuziek en de gelijknamige band Nena. Scoorde in de jaren 80 grote hits onder meer met 99 Luftballons. De wereldhit Wer Nur getrouwd ik onder meer en Leuchtturm. Nou ja, en geen samen terug. Ze is momenteel 66 hier en vooral in de jaren 80. Het is heel veel verschillende hits scoort. Wij oenen natuurlijk deze een van haar grootste hits. Nur getrouwd en 99 Luftballons. Maar dit is ding op nummer Jorgen in de lijst van Njontjen 83, Nena. Dan geven wij verder mooie muziek op nummer 8 van The Police. The Police, het is een Engelse rockband gevormd in Londen in Njontjen 67, maar weer actief in Njontjen 67. Verder het overgrote deel van hun geschiedenis bestond de band uit onder meer de leden van The Sting, Andy Summers en Stuart Copeland. Ze bestaan sinds Njontjen 67 dus. En vooral in de jaren 70 en 80 heel veel verschillende hits aan. Wij onder wij deze nou vinden op plekje nummer 8. Every Breath You Take is met check nummer 8 in de lijst, The Police.

Nummers 1 in de lijst wie ver, Carola en Love Isn't Love hier bij Radio Spannenburg. Het is 3 minuten ver Jelve achten. Love Isn't Love op nummer 1, muziek van Carola. De Nederlandse versie is Jogen Hebben Geen Geheim. We hebben Carola Smit. Het is een Nederlandse zangeres. Ze werd voornamelijk bekend als zangeres van de Volendamse popgroep BZN. De band zonder naam. Wennoys in een jongetje 84 en Annie Schilder opvolgde. En in 2000 stopte ze mooi de hele groep. Ze is momenteel 62 jaar oud en wennet ik nog in Volendam. En ze staat in deze lijst van Wieke 24, nieuwtje 83. Op nummer 1 in de lijst Love Isn't Love. Die kijkt jij in deze notering. Is ik nummer 1. En ik zal Wieke in de lijst van nieuwtje 83. Zometeen gaan wij terug naar onze website radiospannenburg.nl. We zullen zien wat er nog op beleven valt in onze regio. Er binnen heel veel dwarpsfeesten in de gemeente. En er is natuurlijk nog van alle meer leuke dingen binnen te beleven. Zeker hoe het meer natuurlijk over de examens. We zullen om de soep feest bij de examen. Leerlingen in Balk. Het weer een spannende dag voor de examenkandidaten in Balk. Juster ver bekend maken dat de bekende resultaten op Nij goed winnen. In totaal dienen 58 leerlingen examen bij de VMBO basis en zelfs 100% van de leerlingen in is slagen in Balk. Nou ja, meer te lezen is op onze website radiospannenburg.nl bij Nijs uit de Frieske Marren. En er staan ik leuke reportages op uit jouw regio, dus zorg daar natuurlijk elke dag even op. Altijd wel wat leuk is plaatsen, want er komen elke dag nieuwe filmpjes op. Wij gaan verder met deze lijst van Wieke 24, Njontje 83, de top 40 lijst Udert Verlinen. En wij zijn daar al op plakje nummer 6. Mooie muziek van Spendo Ballet en True is dit op nummer 6 in de lijst Wieke 24, Njontje 83. Spendo Ballet op jouw favoriete radiozender Radio Spannenburg. Zoek op onze website voor het Let's Nice, radiospannenburg.nl.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

Nummer 4 wie de lijst dat wie Daniel en nummer 4 Julie. Deze notering voor dat nummer wie plak je nummer 3 en ik 8 weken in de top 40 lijst van Wieke 24 Nuntjen 83 en wij gaan terug naar onze website radiospannenburg.nl. Des en alle leuke dingen wat te doen is in onze regio. Mist er iets of ja, denk je van dat moet er nou nog even bij mede terug naar de redactie info@apenstaartje radiospannenburg.nl zodat die weer elke week een nieuwe agendapagina clear van jou kennen moet. En dat ziet op radiospannenburg.nl. Heel trouwens, de nieuwe app ik al downloaden van RTV Spannenburg is te downloaden gratis in de App Store. Jazeker. Wij gaan naar de oldtimers in Jouren. De oldtimers centraal staan tijdens Vroom New Style in Jouren. Op snel 13 juni vindt in de Midstrutte in Jouren de tweede editie van Vroom New Style. Plaats. Het evenement staat in teken van klassieke voertuigen. Het is gratis toegankelijk voor zowel deelnemers als bussiekers. Tijdens het evenement willen de oldtimerauto's, vrachtwagen, motoren, brommers en trekkers die binnen de tabisjen. Daarnaast binnendrukken is er een merken mooie live muziek onder meer. Voor brommerliefhebbers is er een rondrit van ongeveer 54 kilometer georganiseerd. De deelnemers verzamelen om Jouwertien bij de McDonald's in de Jouweren. Naar Jouweren keren zij weer om in de Midstraten. De Winneke oldtimerauto's en er is een rondrit der verpland. De deelnemers verzamelen je om Jouwertien bij het Haske en de onderveglingswaai 20 in de Jouweren. Voor de oldtimerauto's en de rit vertrekt is der vanuit Zienhoren en in de rin van de midje. Zullen ze weer omwijzen in de Midstrut en dan binnen ze weer volop der te beschermen. En er is dus ik een leuke merken. Dan gaan wij naar het Henk Kuiper verzorgt het Lazy Sunday Afternoon in Balk. Het paviljoenrestaurant Badmeester Kuiper in Balk organiseert op snel 14 juni een nieuwe editie van de Lazy Sunday Afternoon. Tussen Traaien en Jouwerzoon verzorgt de troubadour Henk Kuiper een optreden. Hij brengt muziek mooi uit erin in de genres zoals blues, folk, country en pop. Daarbij komen nummers van artiesten zoals Bob Dylan, Neil Young, Johnny Cash, The Cat Stevens, The Eagles, Simon & Garfunkel, Elvis Presley, Ed Sheeran, Jason Martz en Robbie Williams en Danny Vera voorbij. Dat is dus in Balk bij Badmeester Campus 9 van nou Traaien Oeren. Het popkoor Heeghaken houdt ik een Sunday Afternoon concert in De Jouweren. Maar dat moet je maar even lekker lezen op onze website radiospannenburg.nl. Want wij moeten de top 40 lijst uit het Verlienen naar draaien van Wieke 24, Njontje 83. En wij zijn Takon op plakje nummer 4. Mooi, jawel, muziek van Michael Jackson. En dit is Beat It op nummer 4 in de lijst uit de top 40 lijst van Njontje 83.

nummer draaien in de lijst. Dat wie verre Blue Monday. De nieuwe order in draaien in de lijst. Is uit Njontjen 83. Wij nog een inkomen bericht. In Sportstad in Heerenveen viert het 20-jarige bestaan. Mijn jubileumdag. Sportstad Heerenveen viert 13 juni. Haar 20-jarige bestaan. Mijn grote jubileumdag. Tussen 11 en 3 uur. Binnenbezoekers welkom om deel te nemen aan tal en sportieve en recreatieve activiteiten. Gedurende de dag is er live muziek van verschillende artiesten en groepen. Op de programma staan onder meer de mini-disco optredens van Volkert Hans, Linger en Boots, Weima en Van der Werf, Dernhuis kennen Ben en deelnemen onder een speurtocht en een puzzeltocht en zich litten sminken en spelen op springkussens en of op de stormaan. Meer te lezen op onze website radiospannenburg.nl bij Nijs uit de Friese Maden en de agendapagina natuurlijk. Ook ja, leuke dingen wat het dan is in onze regio. We gaan toch maar de lijst, de top 40 lijst uit het verliezen. Dit is nummer 12, The Heat is On.

Nummer 12 in de lijst. Agneta Fotskog en de hier is aan uit deze lijst. Van Wieke 24, Njontjen 83. Ik wens je nog een noffelijke nieuwverdag. Dit wie hem dan Siepstore zender. Op deze 12e juni van het jaar 2026. Nooi 8 uur kan je luisteren naar even wat oors harde radio Spanburg. Voor de goeie muziek en het laatste nieuws uit die regio. Na je wieke win ik de wet tussen 6 en 8. Om het weekend extra goed te beginnen op de Vreetjoen. En na je wieke de top 40 lijst uit het verlienen. Van Wieke 24, Njontjen 84. Dit wie hem dus de top 40 lijst uit het verliezen van Wieke 24, Njontjen 83. Ik wens je nog een noffelijke nieuw 40 harde radio dus op Spannenburg voor de goeie muziek. Weinig in je nummer te gaan uit. Dit is de top 40 lijst uit het verliezen. En wij zijn daar gewoon op plakje nummer 1. Maar jawel, de muziek van The Shorts. En come on, Safa. Ik wens je nog een noffelijke nieuw 40. Dit wie hem Siepstore zender. En graag ont na je wieke weer tussen 6 en 8 op de Vreetjoen. De nummer 1. Deze top 40 lijst van Wieke 24, Njontjen 83, The Shorts en Come On Safa. En tot de volgende ronde. Dag hoor.

ik kom je nooit weg. Nee, ik kom je nooit weg. Maar dat ik die aan mij mag, ik kom je nooit weg. Maar ik wil je nooit weg, hè? En dat zeg ik, nee, ik kom je nooit weg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
2: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat wel zeker nog wel enkele uren duren.
1: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
3: Wat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerst de plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
1: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen, als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het eerste woorden van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Een hele goede avond. Welkom bij Even Wat Oors, aflevering 308... waarin we zijn begonnen met Bruno Mars, I Just Might. En ja, deze avonduitzending is een andere dan normaal. We zijn op vakantie, niet alleen ik, maar ook Niels. Niels is naar Noorwegen toe voor een paar weken. En ja, daardoor hebben we de boel even opgenomen. En is misschien niet alles actueel, maar dat geeft allemaal niks. Wat we sowieso wel kunnen doen, is lekker muziek draaien deze hele avond. En dat gaan we... op twee verschillende manieren doen. We gaan natuurlijk...

0: bij beide geldt is dat we de eerste 2 uur prachtige dingen hebben. Zo hebben we straks in de 2e uur Boukjes Beleving, nummertje 38 alweer. En deze uitzending staat ook een beetje in het teken van de popronde, wat straks in de herfstperiode gaat gebeuren door heel Nederland. Volgens mij 45 steden worden aangedaan waar 100 plus artiesten, bands een plekje kunnen veroveren, krijgen. En wij gaan de komende weken een beetje introduceren de artiesten uit Noord-Nederland. En we beginnen die cyclus met Kid Nebula. Daar gaan we zo meteen even mee praten. En daar hebben we ook even wat muziek omheen gezocht. En een van de nummers die daar een beetje bij past. En dan gaan we ook meteen door richting Kid Nebula. Life of the Party van Kanye West en Andre 3000.
1: It's after hours at that glamorous night spot, and we're taking it easy, swapping personal experiences. Let's listen in America today.

0: We hebben even geluisterd naar Paolo Conte, Gli Imperiabili. Het is jazz uit de jaren 80, 90. Toen de tijd was het enorm populair. En ja, vandaag de dag hoor je niet zo heel veel jazz. Maar er zijn wel ontwikkelingen natuurlijk. Want nieuwe sausjes worden er overheen gegooid. En dan noemen ze het urban jazz. En ja, als we dan het verhaal van de popronde er even bij pakken. We hebben een Leeuwarder die zich heeft gekwalificeerd om in het najaar mee te mogen doen. En dat is Kid Nebula. En Bradley Bergholz, die hebben we nu aan de telefoon. Want hij is namelijk Kid Nebula. Goedenavond.
1: Goedenavond, Henk.
0: Ja, want ik had het even nagekeken. Maar je hebt je niet alleen dit jaar opgegeven voor de popronde. Maar al de afgelopen 8 jaar meerdere keren. Maar nu is het eindelijk raak. Je mag het podium op door Nederland.
1: Yes, ja. Yeah. Daar zijn we heel erg blij mee.
0: Ja.
1: Geef me inderdaad al ruim 10 jaar op voor de popronde. En nu is het eindelijk zover. Dus aanhouden win.
0: Ja, nou, we lopen de afgelopen jaren regelmatig mee met artiesten van de popronde. En dat gaat over het algemeen. Gaat dat soms wel woest. Maar nu begrijp ik ook dat de popronde... eigenlijk heb jij vorig jaar ook al een soort van popronde gehad, hè? Want je had al behoorlijk wat optredens gedaan afgelopen jaar.
1: Klopt, ja. Vorig jaar hebben wij ruim 30 optredens gedaan door het hele land.
0: Mm-hmm.
1: En dat was inderdaad woest, zoals je dat zo mooi zei.
0: Ja.
1: Ja, we hebben een eindejaarstour gehad met 8 shows in 6 weken. We hebben een try-out tour gehad aan het begin van het jaar en toen een heel festivalseizoen. Dus we hebben elke maand al meerdere optredens gedaan. Mm-hmm. En popronde wordt natuurlijk nog weer een schepje erbovenop.
0: Ja. Nou had ik begrepen, wat in eerste instantie stond je bekend als Kid Nebula. Maar tijd terug is er wat veranderd. Want je hebt een hele live band om je heen gecreëerd.
1: Klopt, ja. Sinds vorig jaar zijn we nu een band van 6 mensen in totaal. En dat zijn allemaal muzikanten uit Leeuwarden. En dat is in één keer heel hard gegaan met die gasten. En dat ging zelfs zo hard dat we zeiden, we gaan de naam moet veranderd worden. Want het is, we doen het samen. En het is nu een soort Prince and the Revolution idee.
0: Ja, dus het is nu Kid Nebula en de Voodoo Funk Conspiracy. Een hele mond vol, maar dat geeft wel aan dat het niet een man alleen is op het podium met allemaal computers en samples achter zich, maar het is een volledig verhaal.
1: Klopt, ja. Ik ben ooit begonnen met een vriendengroepje, lekker een bandje gespeeld. Daarna dacht ik, hoe is het om alleen muziek te maken? En toen kwam ik al heel snel achter, ik wil gewoon lekker jammen met muzikanten op het podium en een feestje neerzetten.
0: Mm-hmm.
1: En daar zijn deze gasten echt ontzettend goed in.
0: Ja, dat is soms ook heel erg motiverend. Dat als je eens even een dipje hebt of een soort van writer's block, dan nemen je bandleden, die neem je weer mee om door te zetten en dingen af te maken.
1: Ja, ze inspireren me ontzettend, absoluut. En na zo'n succesvol jaar hebben we dus ook samen nummers geschreven, omdat het... We ontkwamen er gewoon niet aan. De band die zo is gegroeid na 30 optreden.
0: Ja, nou noemde ik net urban jazz, maar je noemt het zelf indie funk. Dat geeft eigenlijk aan dat het van alles wat is.
1: Ja, ik ben opgegroeid met heel verschillende soorten muziek. En, maar de funk heeft er altijd wel centraal gestaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar... Ja, ik zou mijn muziek niet per se punk noemen, maar het is inderdaad een mix van hip-hop en funk, soul, jazz. Het is van alles een beetje. En vandaar, ik vind indie funk gewoon een hele mooie koepelnaam.
0: Mm-hmm.
1: En dan is het gewoon je eigen funk.
0: Ja, nu je vanaf afgelopen jaar met een eigen band bezig bent, houdt dat dan ook in dat je niet alleen de nummers maakt, dat nu echt bandnummers zijn, dat iedereen zijn eigen bijdrage heeft?
1: In een zekere zin, ja. We hebben alle nummers die we vorig jaar hebben gespeeld, waren allemaal nummers die al waren uitgebracht, die ik zelf had geschreven. En dan heeft de band dat echt naar een fantastische live versie kunnen ombouwen, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En toen hebben wij voor de EP die afgelopen maand is uitgekomen een beetje hetzelfde concept doorgezet, waarvan ik wat nummers had geschreven. en bij de band heb neergelegd van hoe maken we dit beter en hoe maken we dit eigen ook, zodat de jongens zelf daar hun eigen creatieve ei in kwijt konden. Dus dan is het dan meer een samenwerking. En dan hopen we voor volgende muziek die uitkomt, dat we daar ook meer samen in kunnen schrijven. Dus het is echt een heel mooi stapsgewijs proces.
0: Ja. En dat is dus de EP Bad She is dat geworden. Dan gaan we zometeen de naamsingle, de single gaan we daar van draaien. Maar als we het dan over de popronde hebben, dat is van september tot begin december, eind november is dat. Wat verwacht je daar precies van?
1: Van de popronde zelf?
0: Ja.
1: Ja, wij hopen natuurlijk zoveel mogelijk op te kunnen treden door het hele land. Gelukkig hebben we wat mensen die dat alles hebben gespeeld. Zoals Eddie, onze gitarist, heeft vorig jaar met Bad Luck Baby meegedaan. Mm-hmm. Dus we hebben gelukkig al wat ervaring in ons midden. Ik verwacht voornamelijk een hoop stress. het is gewoon hard werken, als ik het van Eddie goed begrijp. En het is een hoop data achter elkaar. Dus je moet ook goed op je energie letten. Maar het is voornamelijk gewoon lekker veel spelen met je act. En ik denk dat we daar gewoon een hele hoop ervaring op doen. Mm-hmm. Maar ik hoop voornamelijk ook dat we daar als een beetje in de picture kunnen spelen. Met de bijzondere muziek, zoals je het dan noemde. Dat we dat weer een beetje in de muziek scene in Nederland kunnen krijgen. Meer funk, meer jazz, meer creatieve vrijheid om gewoon weer mensen bij elkaar te krijgen.
0: Ja. Nou ja, daar hebben jullie sowieso prachtige muziek voor gemaakt. Het is, het swingt en het, er zit heel veel energie zit erin. Nu kun je bij de popronde op verschillende plekken komen. Je kan gewoon in een kroeg, maar ook gewoon in een brillenzaak of een bibliotheek kun je terechtkomen. Zijn er dan ook bijvoorbeeld plekken waar je de afgelopen jaren nog nooit bent geweest, steden, dat je zegt van nou, ik hoop dat ik eens een keer in die staat kom?
1: Ik zou Utrecht wel heel vet vinden. We hebben nog niet één keer in Utrecht gespeeld. Mm-hmm. En ja, dat is toch zeker qua muzikanten zien, is dat gewoon een hele mooie stad om te mogen spelen. Voor de rest natuurlijk alle grote steden waar we graag spelen. Maar daar hebben we eigenlijk op Rotterdam na, in het Westland in ieder geval, bijna overal wel gespeeld. En Nijmegen is ook gewoon een hele vette stad. En daar is volgens mij ook waar de popronde begint.
0: Mm-hmm. Ja,
1: dat is ook een hele mooie muzikantenstad. Dus, we staan vooral open om verrast te worden. Want ook juist in de kleine stadjes en dorpen leeft ook gewoon muziek. Dus ik ben vooral, we staan heel erg open om verrast te worden en gewoon hele vette ervaringen op te doen daar.
0: Nou, wij gaan sowieso bij Even Wat Oors, RTV Spannenburg, RTV NOF, gaan wij de popronde volgen in het najaar. Als we in oktober, november nog eens een keertje contact met elkaar kunnen hebben, zou dat leuk zijn om eens een soort van tussenstandje te geven van hoe bevalt het Kid Nebula en de Food & Funk Conspiracy om door Nederland te reizigen?
1: Hell yeah, ga gewoon een keertje met ons mee, dat is hartstikke leuk.
0: Nou, dat is misschien ook wel eens even leuk om te doen. We hebben de afgelopen jaren een paar keer meegeweest met diverse artiesten. En het is een mooie aanvulling om ook in een indie funk urban jazz band om daar eens eventjes om het hoekje te kijken. Dat gaan we zeker doen. En misschien kunnen we dan daar dan ook wel weer eens even verslag van doen.
1: Hartstikke leuk.
0: Hey Bradley.
1: We hebben er graag bij.
0: Ja, nou, dat gaan we afspreken. Leuk dat je even in wilde bellen. En we gaan zeker jullie volgen van wat er allemaal gaat gebeuren. Ook laten we hopen dat jullie 15, 20 plus optredens kunnen noteren straks in Nederland. Want,
1: dat zou mooi zijn, inderdaad.
0: Ja, dan heb je er druk mee.
1: Ja.
0: We gaan even afsluiten met jullie laatste single, Bad She. Van het gelijknamige EP. Zit daar nog een verhaaltje aan vast? Of een achterliggende gedachte?
1: Ja, Bad She. Wij kondigen hem in de show altijd aan als Bad She gaat over een wake and bake. En ik weet niet of jij weet wat een wake and bake is.
0: Nou, als je het zegt, dan denk ik van, oh ja, dat was het. Ik weet het zo even niet.
1: Een wake and bake is als je een jointje rookt bij het opstaan, mm-hmm, tijdens je ontbijt.
0: Okay.
1: En dan als je bijvoorbeeld lekker een dagje of een weekend vrij bent en je wil gewoon echt ontspannen. En wij staan natuurlijk voor positiviteit en positieve energie. Mm-hmm. En dan kunnen we gewoon relaxen ons weekend beginnen op die manier. Alleen, dan is het al heel snel dat je getest wordt door negatieve energie. Door bad chi.
0: Okay.
1: En dat kan zijn in de vorm van een partner die aan het klagen is. Maar ook van je telefoon. Als je je social media opent, dat je wordt overladen door negativiteit. Mm-hmm. En in dit nummer wordt vooral de boodschap gelegd van hou die negatieve energie, die bad chi, hè, hou die lekker bij je, want wij zijn hier alleen maar positief aan het zijn.

0: was de Outcast ook nog eventjes met Hea. En ja, die past ook even prachtig bij het blokje van Kid Nebula. Wat ook nog wel leuk te vertellen is, is dat hij ook een onderdeel is van Suf & Duf. En die hebben de afgelopen december, januari, hebben ze een prijs, een Friese popprijs gewonnen. Dus dat is een naam die je wel vaker tegenkomt in het circuit. Nou, de naam die de laatste tijd ook wel regelmatig voorbij komt, dat is Steven Jansen. We zitten op dit moment midden in de tour, de vijfde zomertour van Stefan. Op dit moment zijn we dus ook op de Schelling. In het bos van de Volks aan het optreden. Ik hoop dat het een beetje droog is, weet je niet. En vanmiddag hebben wij onder de pannen opgetreden. Ja, bij we bedoel ik dan Steven Jansen. Ik ben de Nederlandse tourmanager van hem. En dat hadden jullie wel begrepen allemaal. Volg het allemaal maar even op de social media en de streamingsdiensten. Daar kun je zijn muziek beluisteren. Dat kan ook natuurlijk op de vrijdagavond. Maar ook doen we straks nog eventjes David Bowie met Golden Years. En daarvoor nog John Mayer met Waiting for the World to Change. Maar zoals gezegd, nu eerst eventjes Steven Jansen, de Zuid-Afrikaanse singer-songwriter, met Bella.
1: Bella was een meisje van die blaas geweest. Bella met hart van zilver. Bella het die boek van God gelees. Toe die leven van Bella wou breek. Het die Heere vir Bella gewys waar het is om veilig te wees.

bellen geweest dat zij een beloftes kan geloven. Ons vader wat voeren in hemel.

Ja, dat was Empty Promises nog eventjes van No Saint featuring Kirsten Alting. En ja, Sipke Visser is een graag geziene gast op de vrijdagavond. En gaan we zeker vaker draaien op de vrijdagavond met zijn prachtige muziek. Nou, dat doen we straks na het nieuws ook weer eventjes. Dan hebben we onder andere de kriebelige lentehit. Daar beginnen we altijd mee. Doen we Boukjes Beleving nummertje 38. En hebben we muziek van Boas, Jimi Hendrix, Douwe Bob en Michiel Prins. En dan hebben we onder andere een beetje aandacht aan Oeral. En dan met name Onder de Pannen. Nou, tot aan het nieuws hebben we sowieso nog even een stukje Tame Impala, Let It Happen. Maar nu eerst Take On Me van A-ha. Tot zometeen.

0: Ja, maar je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja,
1: lekker man. Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
0: Ja, ik vond het ver gaan om Henkie Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar
2: voor jou. Voor Henk vind ik, moet wel even kunnen.
0: Eén keer Henkie.
2: Ja, Henkie
1: Henkie.
3: Henkie Henkie.
0: Maar dat heb
4: ik nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
5: Nee. Wereld.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. Drie kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog drie kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht en dat wil niemand. Het was nu of nooit.
1: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
3: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
1: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1.000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.

0: and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het 12e uur van Even wat Oors, met Henk Jansen.

Ja, welkom terug bij Even Wat Oors, het tweede uur alweer, waarin we natuurlijk weer bij zijn begonnen met de kriebelgalente hit van Quo en Restless Mind, Het Vliet. Deze maand nog gaan we die elk tweede uur draaien en dan gaan we een zomerse deun gaan we daarvoor uitzoeken. Nou, in dit uur hebben we straks Boukjesbeleving, nummertje 38. Wat houdt haar bezig? Hoe denkt ze erover na en hoe raakt het haar? En voor de rest hebben we lekker muziek. We gaan even een beetje aandacht schenken aan Oeral. Daar zitten we op dit moment. En ik moet eerlijk zeggen, het is prachtig. Het is het vierde jaar dat we daar komen met Steven Jansen. We hebben dit weekend ook weer verschrikkelijk veel optredens. Alles met elkaar 10 gaan we daar doen. En ja, we hebben de... komend weekend, zondag, gaan we optreden met Boas. Gaan we zo meteen ook even een nummertje van draaien. En de afgelopen 2 jaar hebben we in het voorprogramma daar gestaan met Douwe Bob. Telkens bij Onder de Pannen. Daar is Sjoerd mooi aan het programmeren. Heeft die prachtige artiesten heeft hij uitgezocht om daar het publiek te vermaken.

Ja, dat was Lost in Your Love van Michiel Prins nog eventjes. We hebben vorig jaar ook een keer gedraaid, maar dat komt al, ook wel uit. Want Michiel Prins die staat op dezelfde dag geprogrammeerd als Steven Jansen. Vanmiddag bij Onder de Pannen hebben ze dat met z'n tweeën gedaan. En dat gaan ze komende maandag ook doen. Dan zitten ze in het singer-songwriters blokje. En ja, als Michiel zeg maar op Terschelling is tijdens het Oerol verhaal, dan nemen we hem even mee. Nou, het is voor Michiel Prins geen vakantie. Het is gewoon just another day at the office. Wie wel op vakantie is, dat is Michelle Tuyp. Michelle Tuyp is de zangeres van Lorem Ipsum. Ja, ze heeft een roadtrip gepland in Amerika. Ze gaat van links naar rechts, van onder naar boven. En volgens mij is ze daar een week of 6-7. En ja, ze is een TikTok ja, verhaaltje is begonnen. Daar post ze elke dag 1 of 2 dingetjes over als een soort van dagboek. En ja, dat is reuze interessant. Kijk maar eventjes op haar social media en TikTok van wat er allemaal gebeurt. Het is hartstikke leuk. We gaan dus ook eventjes muziek van haar band Lorem Ipsum draaien. Nou, straks doen we Boukjes Beleving er meteen achteraan. En zij heeft het onder andere deels over Niels Buis. Daar gaan we dan voor het verhaaltje van haar Runaway van draaien. Nou, en als we dan toch in de Volendams weer zijn, doen we daarvoor dus Lorem Ipsum met Ordinary. Maar nu eerst doen we Watermelon Sugar van Harry Styles.

Paukjes Beleving, aflevering 38. Welkom. Wat fijn dat je er weer bij bent bij Paukjes Beleving. Er kwam weer heel veel mooie muziek voorbij, waarbij één nummer zelfs via de mail bij mij onder de aandacht werd gebracht. Dat is de nieuwe single van Portland Rider, Promised Land. Een nummer dat gaat over periodes in het verleden of in de toekomst. Oftewel over de tijd die ons is gegeven. Herinneringen om aan terug te denken of nieuwe, mooie momenten gaan beleven. Er zit een metafoor in dat veel mensen de top willen bereiken en dat dit dan ten koste kan gaan van fijne ervaringen en waardevolle relaties. Iets wat hier eigenlijk wel op aansluit is de tip die ik via Messenger kreeg van muziekvriend Jaap Koper. Het album Frida van Miriam Mosko. Dit indie folk album gaat over het meest verschrikkelijke dat je als ouder kunt meemaken. Namelijk het verliezen van een kind. Waar je soms geen woorden kunt vinden, biedt muziek zoveel troost. Is muziek helend en een prachtige manier om je emoties muzikaal onder woorden te brengen. Dat is wat deze singer-songwriter dan ook wil meegeven. Dat ondanks het gemis, de liefde toch altijd blijft bestaan. Een ander nummer dat is ontstaan vanuit verdriet rond verlies is Hoort Meer Eens Feest van Mario Kuiper. Zij had meerdere mensen die dicht bij haar stonden, die ziek werden en kwamen te overlijden. Het heeft haar ook tot keuzes doen besluiten, zoals en nu ga ik het wel doen, waardoor ze uitbater werd van het dorpshuis Bozemermitte. Ze maakte samen met haar man muziek. Toen hij ziek werd, hadden ze het over de muziek voor zijn afscheidsdienst. Zo kwam Mario met een Limburgs nummer, Hoort Meer Eens Feest van Neet Oet Lottem. Dit nummer pakte haar. Ze liet het haar man horen, omdat zij dit bij de uitvaart wilde laten horen. Het bewijst dat muziek universeel is. Tekstschrijver Wiebe heeft het nummer vertaald naar het Fries. Met muzikanten als Peter Krakau, Sietse Huisman, Hubert Heringa heeft zij nu op haar 62ste er een debuutsingle van gemaakt. Een ander Fries nummer dat indruk op me maakte is Dream van Sarat. Dit nummer is geïnspireerd op het boek Vlarde van Bart Kingma. Het gaat over behoefte, verlangen en verbeelding. Bijzonder om daar waar ik de Friesen zie als nuchter en stevig met de benen op de grond, brengt dit nummer mij naar de warmte en bezieling van Portugal. Het heeft voor mij toch wel iets weg van fado. Mooi hoe twee zulke verschillende landen en culturen in muziek dan gewoon samenkomen. Een nummer waar ik voor repeat koos bij de nieuwe releases was de nieuwe single A Brief Spark van Ethan House. Op dat moment wist ik nog niet dat de titel een verwijzing is naar de persoon aan wie dit nummer is opgedragen. Tycho Reinders, die bekend werd door zijn deelname aan Over Mijn Lijk en die op 24-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van darmkanker. Met de opbrengsten van deze single wordt de Tycho Noah Foundation dan ook gesteund. De zanger die mij deze maand ook blij maakte met nieuwe muziek is Niels Buis. Zijn nummer Runaway. Wat hij maakt is sowieso goed, maar wat ik hier geweldig aan vind is de aanwezigheid van blazers in combinatie met de banjo. Het nummer maakt deel uit van het albumproject Caruso. Hierop vertelt elk nummer een verhaal van een bezoeker in hetzelfde fictieve café.
De een is er om het leven te vieren, terwijl een ander er is om zich juist te verdoven. Hoewel het niet bewust zo gekozen is, is het bijzonder wat er met deze beleving ontstaat. Want de rode draad is verlies en afscheid nemen. En laat dit nu net iets zijn waar ik persoonlijk op dit moment volop in zit. Een proces van afscheid moeten nemen van iemand die heel dicht bij me staat. Blijkbaar trekt de muziek mij hier dan ook naartoe en komen deze nummers op mijn pad. Het nummer waar ik deze beleving mee afsluit komt uit een van mijn afspeellijsten. Een lijst die ik eerlijk gezegd een beetje was vergeten. Ik ontdekte deze omdat ik op zoek was naar een bepaald nummer. Waardoor er iets gebeurde van, oh ja, deze lijst heb ik ook gemaakt. Met als gevolg dat ik deze lijst steeds opzette als ik in de auto zat. In shuffle-modus. En toch kwam één nummer steeds weer voorbij. En werd ik er ook steeds weer door geraakt. En dat is Dream of You van de Nederlandse rockband Rosemary's Sons. Een nummer dat op hun debuutalbum All in Hand staat. Ze braken hiermee in 2002 door. Onder meer door hun hit Shine, waar Ilse de Lange op te horen is. Omdat ze veel meer nummers hebben die mij aanspreken, hebben ze bij mij in verschillende afspeellijsten een plek. Veel luisterplezier en graag tot de volgende beleving.

Nou, dan was die andere Zuid-Afrikaanse zangeres nog eventjes. Jennifer Zamudio, ongelooflijk. Een prachtig nummer. En daarvoor hebben we nog even geluisterd naar Night Call van London Grammar. Nou, daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen voor, van het tweede uur. En dan moeten we de Niels natuurlijk toch even bedanken voor de techniek. Want ja, hij kan van een afstand heel veel doen. En dat doet hij dan ook. En natuurlijk Kit Nebbela en Boukje Rekker voor hun bijdrage aan deze eerste twee uur. Nou, volgende week dan hebben we deel 2 van de popronde. Dan gaan we onder andere even praten met de mensen van Circus Zest. Een Friese deelnemer, Loek en Maite. Alle drie dus Friese acts die in de herfstperiode door Nederland gaan toeren. En ja, ons vertegenwoordigen. Wij gaan hier bij RTV Spannenburg nog even 2 uurtjes door. Zoals eerder gezegd met metalmuziek straks na 11. En voor ons hier na het nieuws doen we nog even filmmuziek, film en muziek met Janne Hoogstra. En we bespreken dan films en draaien we lekker muziek. Onder andere van Newland en Paul Fans & Friends. En natuurlijk Ad Moran. En ach ja, we doen In Excess er ook bij. Nou, in ieder geval, we hebben tot aan het nieuws hebben we nog 2 deuntjes klaarstaan. The Beatles, A Day in the Life. Kort stukje eventjes. Maar nu eerst Toto met Afrika. Tot kiekies.

0: We moeten er een beetje een stijl uit gaan, René, het einde van het seizoen. Henk, één keer, toch?
1: Tuurlijk, lekker, man. Heerlijk.
0: Eén keer nog.
1: Heerlijk.
0: Want?
1: Ja, altijd goed.
0: Altijd goed dit weekend
1: altijd
0: ook weer?
1: Altijd goed. Saunaatje, whiskytje in je hand. En dan is het leukste programma wat er is. Ja. Vind ik echt.
2: Een lekkere huppakee, daar zit hij.
3: Henk, goed bezig. En nou, Henk, ja.
2: Ja, hoor.
3: Ben je er nog, Henk? Kom er maar in, Henk.
4: Lekker, man.
0: Hij blijft het gewoon goed doen, hè.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tien Roeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
2: Ik vind dit een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
1: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het tweede uur van Even Wat Oors, met Henk Jansen.
2: Nee joh, dit is het optreden uur.

0: Ja, welkom terug bij het derde uur van Even Wat Oors. En ook deze keer zijn we weer begonnen met een track van We Fight Back. Het album van de maand van Ed Moran en Shadows deze keer. Nou, en aangeschoven inmiddels ook alweer Jana. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, want we zaten nog eventjes na te praten over wat er de afgelopen weken maanden is gebeurd in Sneek, in de binnenstad. Sine Sneek gaat dicht, onze vaste honk waar we onze opnames altijd doen en ook gast aan huis zijn qua filmbezoek. Ja, dikke jammer.
1: Oh, ontzettend jammer. Een stad als Sneek zonder bioscoop. En je hoort het ook, hè? Het is wel echt een beetje een maatschappelijk onderwerp inmiddels. Ja. Er zijn vele meningen en hele leuke dromen die gedeeld worden via social media over wat er allemaal moet kunnen en zou moeten mogen. En prachtig om te zien dat iedereen mee probeert te denken.
0: Ja.
1: Maar stap 1 is natuurlijk, ga gewoon naar de bioscopen. Hè? Ja. Vergeet je kaartje niet te kopen en ga met elkaar naar die films.
0: Ja, maar aan de andere kant, het feit ligt er nu voor. En, wat gaat er gebeuren en hoe wat allemaal. Er zijn wat geruchten dat er mensen in gaan stappen. Maar ja, zeker weet je het nooit. En als dat werkelijk gaat gebeuren, dat houdt dan wel in dat er de komende tijd dingen enorm gaan veranderen.
1: Nou, het enige wat vaststaat is dat het pand verkoopt.

0: Aan de andere kant, alles valt en staat bij bezoekers.
1: Kijk, het is altijd mooi om te zien dat de gemeentes dit soort projecten, filmhuizen en kleinschalige bioscopen helpt, hè, door middel van subsidies. Dat moet ook zeker blijven. Maar een eerste vereiste is dat mensen naar de bioscoop gaan. En als je ziet dat de bezoekersaantallen extreem terug zijn gelopen, dan zit daar denk ik al wel de eerste hobbel.
0: En het ligt niet alleen aan Leeuwarden dat Pathé daar is?
1: Nee. Kijk, na corona is er gewoon een hele andere verschuiving geweest in de mindset van mensen.
0: Ja.
1: En mensen hebben de thuiscinema's ontdekt. Dus het is een opeenstapeling van problemen. Financieel is voor iedereen alles zwaarder.
0: En
1: dus het is niet voor iedereen weggelegd om met het hele gezin naar de bios te gaan.
0: En we hebben ook een tijd meegemaakt. Dat was vooral in de 2010 tot 2000. De blockbusters, Marvel en MCU en de grote films, Avatar en dat soort dingen allemaal. Er zijn wel dingen veranderd in het bioscoop, in het filmlandschap.
1: Ja, en dat zal ook altijd zo blijven.
0: Stakingen?
1: Er is altijd een onvoorspelbare factor. Stakingen binnen de filmwereld.
0: Ja.
1: Een virusje hier en daar.
0: Ja.
1: De financiële zaken. Een oorlog ergens waardoor de mais of de olie niet aan te leveren zijn voor de popcorn. Ik bedoel, hobbels en struggles zijn er altijd.
0: Ja.
1: Voornaamste is dat als er iets is, dat mensen wel blijven komen.
0: Ja. En als het even niet meer kan en het kan later wel weer, dat ze wel weer terugkomen.
1: Ja, en vergeet dan ook je lokale ondernemen niet. Of het nou theater is of bioscoop is.
0: Of schoenenwinkel. Ja.
1: Ja.
0: Dat is, alles valt en staat erbij. Kijk, als je in Amsterdam woont, dan daar is gewoon alles. En als daar eens een keer wat wegvalt, dan zijn er nog 3, 4 of 5 dingen over. Maar ja, zelfs in Leeuwarden of Balswaard, Heerenveen of Sneek, daar heb je gewoon, dan moet je gewoon koesteren wat je
1: hebt. Als je wil dat je lokale ondernemers in welke vorm dan ook blijven staan,
0: dan
1: moet je ook daar naartoe gaan.
0: Ja. Nou, we kunnen het daar deze maand nog wel eens over hebben. Want waar het hoofd van vol is, daar
1: loopt de mond van open.
0: Ja, film ook natuurlijk. Want we hebben twee films. Hebben we zo meteen nog even te bepraten. Welke gaan we doen?
1: En voor vandaag heb ik uitgekozen Fuse en Toy Story deel 5.
0: Oké. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. We hebben natuurlijk ook een paar lekkere deuntjes hebben we even uitgezocht. Onder andere Cowboys and Angels van George Michael. En nu eerst eventjes Empty Promises van No Saint en Kirsten Alting.

0: Nou, dat was geen gewicht. Alexander Moto, Red, Thijs en Skedel hebben we even een track van gedraaid. Alexander Moto doet het sowieso hartstikke lekker. Hij staat deze zomer ook op Oerol met shows. Dus ga je ook naar Oerol, Janne?
1: Ja, dat staat wel op de planning, Henk.
0: Ja.
1: Ja, dat is een gezelligheid en een sfeer. En ja, ik weet toevallig dat er een van mijn favoriete artiesten ook naar Oerol komt. Dus
0: op dit moment is het Oerol. De eerste vrijdag, of de tweede vrijdag van de maand. Dat is dus de eerste weekend van Oerol. Ja. We staan op dit moment ook met Steven Jansen. Het is net afgelopen. Ja. Dus dat gaat helemaal los. Ik hoop dat het een beetje lekker weer is. En mooi afwachten. Ik hoop dat we een mooie zomer hebben. En dat doen we ook altijd met lekkere deuntjes in het derde uur. Vaste klanten, noem ik dat
1: zullen
0: maar eventjes.
1: Zullen we die er toch weer even bij doen? Want die kunnen niet ontbreken, Henk.
0: Ja, Paul Fans and Friends, die mogen niet ontbreken in het derde uur. We gaan zometeen draaien De Oude Aarde. En welke doen we er meer?
1: Ik zou zeggen, laten we Newland doen. En dan To the Sister I Never Had.

Ik hoef er niet naartoe. Ik ben er al in.

0: Nou, dat was Lose Control eventjes van Teddy Swims. Nou, dit is een al een hit van een jaar, twee jaar terug. Een dikke hit. En ja, die wordt gebruikt bij Fuse.
1: Ja. Ja, weet je, ik kies twee totaal verschillende films uit. Ja. Vandaag dacht ik, Fuse is eentje die eigenlijk nog niet zo heel veel naar voren is gekomen in de media. Maar die er eigenlijk verbazingwekkend goed uitziet.
0: Ja.
1: Het is een vrij heftige misdaad thriller.
0: Mm-hmm.
1: Ja, eigenlijk vindt men een bom op een bouwplaats in Hartje, Londen.
0: Mm-hmm.
1: Eentje uit de Tweede Wereldoorlog. Dus dan weet je het wel. Alle toeters en bellen gaan af.
0: Ja.
1: En nou ja, Londen, dat hele gebied, daar moet ontruimd worden. Nou ja, dat brengt natuurlijk behoorlijk wat spektakel aan zich al met zich mee. Want nou ja, als er zoveel mensen moeten verhuizen, dat is chaos.
0: Mm-hmm.
1: En wat blijkt dan? Degene die die bom moet ontmantelen is eigenlijk niet zo'n goed persoon, Henk.
0: Nee.
1: Want stiekem zijn ze namelijk bezig met een roofoverval.
0: Een heist.
1: Een heist.
0: Weet je waar me dit aan doet denken?
1: Nou.
0: Die Hard with a Vengeance.
1: Een klein beetje wel.
0: Want daar
1: dat was ook een favoriet van mij, Henk.
0: Ja. Ja, dus er wordt eigenlijk iets je denkt eigenlijk dit is een soort van fuse, hè, ontmanteling ja. van
1: je ziet
0: van
1: een vrachtwagen en een Die Hard nog wegrijden
0: in de kelder.
1: Ja,
0: en dat ze geen scrap metal achterin hebben, maar dat het allemaal gold bars
1: zijn. Er wordt dan ook wel gezegd dat deze net zo spannend en hard is als een Die Hard film.
0: Ja, ja.
1: En daar hoop ik dan eigenlijk wel op.
0: En er zitten ook een paar bekende namen zitten erbij.
1: Ja, zeker weten.
0: James.
1: Aaron Taylor-Johnson, Theo James, maar ook Sam Worthington zit erin.
0: En dat is toch die kerel die in Avatar heel de tijd in beeld is, hè? Of in ieder geval niet in beeld, maar hij is een blauw computermannetje geworden.
1: Een blauw mannetje geweest, hè, inmiddels.
0: Ja.
1: Ja, zeker weten. Ja, ja. Die is, nou ja, eigenlijk herken je hem bijna nergens anders in. Terwijl hij best wel aan de weg timmert. Maar omdat hij zo op de voorgrond staat met Avatar, nu in deze film.
0: Ja, het is ook zo van Avatar 1. Daar was hij ook nog echt in beeld. Nou, daar speelt hij dus
1: is hij eigenlijk alleen maar in de vorm van zijn alter ego, de avatar zelf dan, de blauwe wezen te zien. Ja, dat is prachtig gemaakt overigens hoor. Maar dit is een wat meer realistisch beeld.
0: Ja. En ik denk dat Sam Worthington ook niet heel veel andere films hoeft te doen. Want hij krijgt behoorlijk betaald voor de Avatar-serie.
1: Ja, maar ik denk dat in zekere mate het geld heel belangrijk is voor deze acteurs. Maar dat zodra dat binnen is, dat ze de projecten willen doen die ze ook echt leuk vinden.
0: Dat zie je aan Daniel Radcliffe ook. Hè?
1: Ja, die doet de meest vreemde rollen. En die kom je tegen in situaties dat je denkt van god, deze man hoeft voor de centen helemaal niks meer te doen. En die staat in één keer in een of ander vreemd apenpakje op een podium een toneelstuk te doen. En dat doen ze omdat ze dat leuk vinden.
0: Ja.
1: En dan denk ik, geweldig.
0: Mooi dat je financieel onafhankelijk bent. Dat je gewoon je passion projects kunt doen.
1: Ja, dat is iedereen gegund. Nog niet voor iedereen weggelegd. Maar fijn dat het kan dan voor de personen die het doel bereikt hebben.
0: En iemand die eigenlijk ook helemaal niks meer hoeft te doen, dat is Tom Hanks.
1: Ja, en toch. Ik bedoel, keer op keer zit hij weer in die karakterrollen. Maar zelfs als stemacteur in dus een Toy Story.
0: Ja.
1: En hij zit er weer in.
0: Ja.
1: Woody.
0: Hij mag weer terugkomen, hij had afscheid genomen. Hè?
1: In principe wilde hij niet meer. Het was klaar, het was helemaal afgerond.
0: Nee, Woody was weg.
1: Woody gaat het bos in, Woody gaat er vandoor. Woody is klaar met speelgoed in de slaapkamer. Woody die gaat al het gedumpte speelgoed bij elkaar verzamelen.
0: Ja.
1: En zorgen dat er nog voor hun een toekomst weggelegd is.
0: Ja.
1: En daar was hij eigenlijk mee bezig. Totdat hij door zijn vriendinnetje eigenlijk teruggeroepen wordt van het gaat hier echt helemaal fout. Want Henk, ook in Toy Story komen ze achter de tablets. En tablets rule the world.
0: Botsing tussen klassiek en modern.
1: Ja.
0: Ja.
1: En een gulden middenweg is dan toch altijd fijn.
0: Zal ik jou nou eens een leuk verhaal vertellen? Daar ben ik zelf achter gekomen.
1: Oh,
0: ja, het is wel bekend. In een Nederlandse serie, een Nederlandse versie, daar is hem, dat is dus het varkentje, die wordt ingesproken door Peter van Gucht. Dat zeg ik helemaal niks. Maar dat is de scenarist, de tekstschrijver van Suske en Wiske.
1: En dat is natuurlijk voor jou gewoon bijna een jongensdroom nu die waar komt.
0: Ja.
1: Als Suske en Wiske fan.
0: En ik zal je nog wat vertellen. Even kijken. Er is ook een iemand die dus een stem doet. En dat is Janine Knossen. En dat zegt je ook helemaal niks.
1: Nee.
0: Maar dat is de dochter van Paula Major. En dat zegt hij misschien ook niks. Maar dat, Paolo Major, dat is namelijk de stem van Wiske in de poppenserie van Suske Wiske. Maar ook de stem van Pippi Langkous uit de jaren 70.
1: Ik zou het zeggen, ik ken er wel van Pippi Langkous. Ja. Maar, oh
0: dus
1: jee.
0: Ik had even een Suske Wiske moment.
1: Flashback.
0: Flashback.
1: Ja. Nou, ik heb ooit wel een Suske en Wiske stripboek vastgehouden. Mag dat ook?
0: Ik keur hem goed. Maar ja, dus Toy Story 5, dat is echt een verhaal. Iedereen doet er in principe ook weer mee. Hè? Tom Hanks en Tim Allen en Keanu Reeves komt weer langs.
1: Ja,
0: en
1: nou ja, het is eigenlijk gek genoeg best wel een verhaal die je heel erg in de realiteit kunt plaatsen. Ja. Ondanks dat het natuurlijk een ontzettend leuk sprookje is.
0: Ja.
1: Want wat zien wij gebeuren met onze kinderen?
0: Ja.
1: Die zitten allemaal achter een scherm. En sommigen hebben geen idee meer hoe ze nou werkelijk vriendjes met elkaar moeten zijn.
0: En
1: zo'n film legt op een lieve, vrolijke, komische manier toch eigenlijk wel een klein beetje die zenuw bloot. Het is wel een dilemmetje die wij als ouders ook tegenkomen.
0: Nou, kwaliteit gewaarborgd sowieso bij Toy Story.
1: En prachtige muziek.
0: Ja, Never Tear Us Apart van INXS zit er ook in. En ja, dat geeft misschien ook wel aan de relatie die Woody met Jessie heeft. En de rest van de groep, Never Tear Us Apart. Samen staan we sterk en lossen we het op. INXS.

0: Nou, er was ook nog eventjes Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel. Ook uit zo'n oude film, hè?
1: Ja, ik ben gek op Simon & Garfunkel, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Midnight Cowboy, ik zou hem niet kennen, zeg ik heel eerlijk. Maar de muziek, die kennen we allemaal.
0: Als je de soundtrack van Midnight Cowboy opzet, dan heb je meerdere bekende deuntjes hoor je daar langs. Niet alleen van Simon & Garfunkel, maar... Maar daarmee zijn we wel bijna aan het einde gekomen van de derde uur. Straks in het vierde uur dan hebben we natuurlijk nog een dik uur muziek met Seert van Popta, metal. Hij staat al te trappelen van ongeduld. Maar tot die tijd hebben we sowieso nog even een deun van Hans Zimmer, Time.
1: Van Inception.
0: Ja, ook zo'n goede film.
1: Ja, fantastisch.
0: En De Kast en Maaike Schuurmans doen we nog eventjes met Waar ik ben. Dat is ook wel een oude rakker.
1: Ik kwam uit De Fuke, of De Fuke, hoe spreek je dat
0: ja,
1: uit?
0: De Fuke, ja. Je mag het in Sneekers,
1: sorry. Ik ben echt een sneker.
0: Volgende week, Janne, dan ben je er weer, hè?
1: Zeker, ik ben er weer.
0: Wat voor films heb je dan in...
1: Wederom twee totaal verschillende films. Mm-hmm. Ik heb in dit geval gekozen voor Omaha en voor Supergirl.
0: Oké, nou... We gaan luisteren naar de deuntjes die ik net opnoemde. Tot na het nieuws. Janne, tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Alvoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien, ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het 12e oren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.
2: Nee, het is al het 4e oren.

Ja, welkom terug bij het vierde en laatste uur van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen met Californications van de Red Hot Chili Peppers. En in dit eerste half uurtje dan gaan we even verschillende deuntjes even laten horen. Muziek van dichtbij en ver weg, van vroeger en van nu. Onder andere een laatste single van Benita Miranda, Kom Binnen. En waarvoor het gebruikt kan worden, ja, dat zal straks de tekst wel geven. Prachtig nummer. Datzelfde geldt ook voor Stjerren in de Nacht.

dan was Nadoa nog eventjes met haar laatste single geduw en getrek. Oorspronkelijk komt ze volgens mij uit Leeuwarden, maar woont nu in regio Amsterdam. Maar het was even een tijdje rustig qua nieuwe releases. Maar daar is ze weer eventjes terug met een mooie track. En datzelfde geldt in principe ook voor Melissa Pande. Die komt even van wat dichterbij. Samen met Kroegtijgers heeft ze recentelijk uitgebracht Als ik jou vergeef. Hebben we even naar geluisterd. En dat kan allemaal mooi even op de vrijdagavond. En op de zaterdagavond kan er ook van alles gebeuren. Daar gaat Herman Brood en His Wild Romance iets over roepen in Saturday Night.

0: Ja, en daar was de dijk nog eventjes met Ik kan het niet alleen. Een neder hit. Een classic nummer. En daarvoor nog even ook eigenlijk wel een soort van klassieker. Van Steeler's Wheel, Stuck in the Middle with You. Nou, we zijn 11:30. Het klokje heeft weer geluid. En ja, dat houdt in dat we nog even een half uur vol gas gaan. Tot aan 12:00 met het shit van Popta die inmiddels weer aangeschoven is. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Nou, we hebben weer een mooie lijst hebben we voor ons. Als je de lijst samenstelt, Seert, heb je dan ook een bepaald thema in je hoofd? Of nee. Schuif je gewoon alle leuke liedjes gewoon bij elkaar?
1: Alles wat ik op dat moment leuk vind, daar pluk ik dan een paar van uit en die gooi ik dan in de lijst. Dus er zit geen logica achter.
0: Nee.
1: Het is gewoon, oh, dit is leuk. Oh, dat is leuk. Ja. Dus probeer ik niet te veel van hetzelfde te hebben. Dus ik probeer het wel verschillende genres bij elkaar te gooien.
0: Mm-hmm.
1: En dat is nou ook weer gelukt.
0: Ja, nou ja, het is sowieso. Volgens mij heb je dat wel eens eerder verteld. Je hebt 30, 40 favoriete bands. Die komen ze nu en dan eens even langs. En dan heb je ook nog de streamingsdienst Shuffle. Waar je de juweeltjes op je bordjes geserveerd worden.
1: Zeker, ja.
0: Nou, en is Chudder daar dan? Nee, volgens mij hebben die al eens eerder gehad.
1: Die hebben al een keer. Dus een hele tijd terug hebben we die eerder gehad.
0: Dus ja. Dat is een van jouw favoriete.
1: Ja, het is wel een van mijn favoriete black metal bands. Niet alle albums van hun zijn goed, maar van dit album vind ik wel heel vet. Ja.
0: Waar komen zij vandaan?
1: Ze komen uit Noorwegen, een Noorse black metal band. En ik heb ze helaas nooit live gezien. Ik weet ook niet of ze nog naar Nederland komen, maar als die komen, dan ga ik er sowieso heen.
0: Mm-hmm.
1: En het is even een lekkere duister nummer om deze avond mee te beginnen.
0: Ja, het Noorse, de Noorse titel, dat is Blood Ok Aske.
1: Ja.
0: Zou dat dan van bloed en as zijn?
1: Zoiets.
0: Ja,
1: ja, ik denk blood, bloed, aske, as. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, zoeken we even op. Nou, kunnen we ondertussen mooi even luisteren.
1: Precies.

0: Nou, dit was Sickening Art nog eventjes van Dismember. Ja, dit is ook een lekkere band.
1: Zeker, ja. Een lekkere death metal band uit het Scandinavië vandaan. Mm-hmm. Een band waar ik inspiratie uit haal voor death mod. Mm-hmm. En ja, het is gewoon lekker old school. Het is gewoon echt die Zweedse gitaarsound van het HM2 pedaaltje. De chainsaw gitaarsound, hoe ze dat dan noemen. En ja, Ruud, ja. Ik weet niet waar ik meer over kan vertellen.
0: Gewoon leuk.
1: Gewoon luisteren, ja.
0: Ja. Ja, we gaan zo meteen nog eventjes door met Witness of Extinction van Analepsy.
1: Analepsy.
0: Zeg ik het goed?
1: Ja, je zegt goed. Ja. Applausje. Ja, een hele vette band. Die vorige week had het over Crown Magnetar, dat die naar Doornroosje komen.
0: Ja.
1: En op diezelfde avond speelt deze band ook Analepsy.
0: En je had mij vorige week verteld, en de luisteraar ook, dat je kaartjes had.
1: Ik heb kaartjes.
0: Dus dan ga je deze band ook zien.
1: Zeker weten, ja.
0: Is het dan ook zo van dat je die bands, dat je die dan helemaal uit gaat pluizen, dat je die dan ja, die album zeg maar luistert om daar mee te kunnen?
1: Nou, niet om mee te kunnen. Nee, morsen gaat gewoon op gevoel. Ja. Als de band gewoon lekker hard speelt en veel energie aan het publiek geeft, dan gaat het vanzelf. Mm-hmm. En ja, ik zoek wel uit wat voor albums ze gemaakt hebben en hoe het eerste album klinkt te vergelijken met het laatste album, wat er veranderd is. Mm-hmm. Hoe hun het doen, wat wij er als band ook van kunnen leren, ja. Zeg maar. Maar nee, het is niet dat ik elk liedje uit mijn hoofd ga leren om ze mee te zingen op die avond, zeg maar.
0: Nee. Nou, we gaan ook daarvoor nog eventjes doen. Daar gaan we zo meteen mee beginnen. Entrails, wat is dat voor band?
1: Ja, net als Dismember ook een Zweedse death metal band. Alleen dan weer heel anders.
0: Ja.
1: Dus ze hebben dan het genre old school death metal uit Zweden vandaan. En dat is dan een labeltje. Maar toch kun je dan weer horen dat dezelfde label weer twee verschillende sounds kunnen hebben. Dus dat vind ik dan altijd wel grappig.
0: Zitten weer nuances in.
1: Ja.
0: Nou, Crawl in Your Guts gaan we zo meteen doen. Dit soort tracks, haal je daar dan ook inspiratie uit?
1: Ja, zeker.
0: En laat je die dan ook aan je bandmaat, vrienden en vriendinnen luisteren? Zo van, hey, wat nou?
1: Ja, ik stuur af en toe wel bands in onze groepsapp van, hey, dit is wel leuk voor inspiratie. Voor, hey, en dat is misschien wel wat om iets uit te halen. En vooral van Entrails teksten zijn wel inspirerend om daar. Ook als je daarna luistert, krijg ik daar ook weer inspiratie van, zeg maar. Ja.
0: Nou, wij gaan luisteren naar Crawl in Your Guts.

0: Ja, en Return to Strength hebben we ook nog even gedraaid van Terror.
1: Ja,
0: dan is het bijna 12 uur.
1: Zeker.
0: Daar moeten we afsluiten.
1: Ja, ja, en dit is even een nummer om even lekker wakker te worden.
0: Ja, kan nog net even.
1: Kan nog net even. Dus een lekkere beuker was dit. En er is nog een mooi verhaal. Ze waren toen een keer in Sneek in het Bolwerk. En allemaal terrorfans uit heel Nederland waren daar naartoe gekomen. Van ja, ze zijn in Nederland en jippie. En het ging helemaal mal. Ik had nog nooit zoiets gezien. Stage divers, crowdsurfers, moshpits, bloed, mensen met gebroken armen en alles.
0: Ja, hè?
1: En na 20 minuten houdt de band in één keer op met spelen. En iedereen heeft iets van, hè, wat gebeurt hier nou? Wat is er aan de hand? Ja, wat blijkt nou? Ze vonden het niet hard genoeg aan. Dus de band heeft gewoon zijn spullen gepakt, is in een beurt gestapt en vertrokken.
0: En niet hard genoeg? Het moest nog meer chaos?
1: Ja, het was niet chaos genoeg. Ja, en ze hebben ook niet een bedankje gedaan bij het Bolwerk. Ze hebben gewoon hun spullen gepakt. Ze hebben niks gezegd. Ze zijn gewoon weggereden.
0: Kijk, en als er nou een glas bier naar je toe gegooid wordt, dan heb je nog een goede reden om weg te gaan. Hè?
1: Ja, maar... ja, klopt. Ja, ja, nee. Die vent was heel zagrijnig. En die hoeven voorlopig niet meer terug te komen in Bolwerk, in Sneek.
0: De Poort inmiddels heet dat daar.
1: Oh, heet het De Poort? Ja, oh jeetje, ik heb wat gemist.
0: Ze zijn van naam veranderd.
1: Oh shit.
0: Dat is een weg die de hele boel erin geslagen is. En ik weet niet of het met gejuich is ontvangen. Want ik heb al heel veel mensen gehoord. Zo van, oh, het is gewoon Bolwerk.
1: Hoor. Precies, ik wil net zeggen, het blijft gewoon het Bolwerk. Zo kent iedereen het. Dus daar ben ik mee eens.
0: Nou, we gaan zometeen nog even tot aan het nieuws even luisteren naar Iron Strengthens Iron.
1: Ja.
0: Van Discarnate.
1: Ja.
0: Leuke deuntjes. Tot aan 12 uur.
1: Vrolijke deuntjes. Ja. Liefdevol, romantisch. Ja. Mooie lover afsluiting. Nee, even alle gekheid op een stokje. Het is gewoon even een lekkere beuker om deze mooie vrijdagavond af te sluiten. Dus pak nog een biertje of ga lekker in de tuin de barbecue nog even een keer aansteken. En maak er wat moois van, want Discarnate is gewoon een heerlijk nummertje om even de avond mee af te sluiten.
0: Nou, en dit kan je ook nog een keertje terugluisteren, want via de website van radiospannenburg.nl kan je op de uitzending gemist bij onze eigen pagina van even wat over dit nog even terugluisteren. Volgende week, dan doen we het nog een keer, hè?
1: Zeker.
0: Nou, mensen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Hoi.
1: Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is tolvoeren.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim 1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

aanvoegen.

0: Thank you so much. Thank you so much.
1: Stem Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken. Jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

lijsten nijs uit de Frieske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa.